Er zou recht, den Ouwen zien vreden, dat ging hem over. Dans en bal, haar Jan Maat groot, hij piep aan steken. Dan rupt hij ouwe, hulde grootmas fall.